het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Een imam is rond 6:30 s'avonds in Maassluis licht gewond geraakt bij een steekincident nabij een moskee. 13 Nederlanders op het cruiseschip Hondius worden na aankomst in Tenerife gerepatrieerd en moeten 6 weken in thuisquarantaine vanwege een uitbraak van het dodelijke Andesvirus. De gemeente Leeuwarden heeft deze week per ongeluk een zandheuvel met nesten van beschermde oeverzwaluwen op een bouwterrein laten vernietigen, maar inmiddels de zandheuvel hersteld en extra nestgelegenheid gecreëerd. Rusland en Oekraïne houden zich op verzoek van Trump aan een tijdelijk staakt het vuren en wisselen tijdens het bestand elk 1000 gevangenen uit. Het weerbericht. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

0: Teddy, you guys be cool.
1: I'll whoop 'em. That's it.

0: Nieuwsradio. Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Leeuwarden is deze week een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen op een bouwterrein per ongeluk verwijderd. De gemeente erkent de fout en heeft inmiddels de zandheuvel hersteld. De zandhopen blijven nu met rust tijdens het broedseizoen. De nesten waren volgens de omgevingsdienst nog leeg. Tussen Rusland en Oekraïne geldt zaterdag, zondag en maandag een tijdelijk staakt het vuren op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Beide landen bevestigen zich daaraan te houden. Tijdens het bestand zullen zij 1000 gevangenen uitwisselen. Eerdere pogingen tot een wapenstilstand mislukten eerder deze week, waarbij tientallen doden vielen door aanvallen. In Maassluis is zaterdagavond rond 6:30 een imam licht gewond geraakt bij een steekpartij bij de moskee aan de Korte Bonenstraat. De man liep een snee achter het oor op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie sluit een religieus motief niet uit, maar houdt daar vooralsnog geen rekening mee. Er is nog geen verdachte. 13 Nederlanders zijn nog aan boord van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke hantavirus is uitgebroken. Het schip komt zondagochtend aan op Tenerife. 3 opvarenden, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Na aankomst worden Nederlanders gerepatrieerd en gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Verspreiding van het virus is volgens RIVM zeer klein. Het weerbericht. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Een imam is rond 6:30 s'avonds in Maassluis licht gewond geraakt bij een steekincident nabij een moskee. 13 Nederlanders op het cruiseschip Hondius worden na aankomst in Tenerife gerepatrieerd en moeten 6 weken in thuisquarantaine vanwege een uitbraak van het dodelijke Andes-virus. De gemeente Leeuwarden heeft deze week per ongeluk een zandheuvel met nesten van beschermde oeverzwaluwen op een bouwterrein laten vernietigen, maar inmiddels de zandheuvel hersteld en extra nestgelegenheid gecreëerd. Rusland en Oekraïne houden zich op verzoek van Trump aan een tijdelijk staakt het vuren en wisselen tijdens het bestand elk 1000 gevangenen uit. Het weerbericht. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikt Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar.

0: Weg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Leeuwarden is deze week een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen op een bouwterrein per ongeluk verwijderd. De gemeente erkent de fout en heeft inmiddels de zandheuvel hersteld. De zandhopen blijven nu met rust tijdens het broedseizoen. De nesten waren volgens de omgevingsdienst nog leeg. Tussen Rusland en Oekraïne geldt zaterdag, zondag en maandag een tijdelijk staakt het vuren op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Beide landen bevestigen zich daaraan te houden. Tijdens het bestand zullen zij 1000 gevangenen uitwisselen. Eerdere pogingen tot een wapenstilstand mislukten eerder deze week, waarbij tientallen doden vielen door aanvallen. In Maassluis is zaterdagavond rond 6:30 een imam licht gewond geraakt bij een steekpartij bij de moskee aan de Korte Bonenstraat. De man liep een snee achter het oor op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie sluit een religieus motief niet uit, maar houdt daar vooralsnog geen rekening mee. Er is nog geen verdachte. 13 Nederlanders zijn nog aan boord van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke hantavirus is uitgebroken. Het schip komt zondagochtend aan op Tenerife. 3 opvarenden, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Na aankomst worden Nederlanders gerepatrieerd en gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Verspreiding van het virus is volgens RIVM zeer klein. Het weerbericht. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Een imam is rond 6:30 s'avonds in Maassluis licht gewond geraakt bij een steekincident nabij een moskee. 13 Nederlanders op het cruiseschip Hondius worden na aankomst in Tenerife gerepatrieerd en moeten 6 weken in thuisquarantaine vanwege een uitbraak van het dodelijke Andes-virus. De gemeente Leeuwarden heeft deze week per ongeluk een zandheuvel met nesten van beschermde oeverzwaluwen op een bouwterrein laten vernietigen, maar inmiddels de zandheuvel hersteld en extra nestgelegenheid gecreëerd. Rusland en Oekraïne houden zich op verzoek van Trump aan een tijdelijk staakt het vuren en wisselen tijdens het bestand elk 1000 gevangenen uit. Het weerbericht. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je wiepen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.

0: Goeie Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Leeuwarden is deze week een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen op een bouwterrein per ongeluk verwijderd. De gemeente erkent de fout en heeft inmiddels de zandheuvel hersteld. De zandhopen blijven nu met rust tijdens het broedseizoen. De nesten waren volgens de omgevingsdienst nog leeg. Tussen Rusland en Oekraïne geldt zaterdag, zondag en maandag een tijdelijk staakt het vuren op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Beide landen bevestigen zich daaraan te houden. Tijdens het bestand zullen zij 1000 gevangenen uitwisselen. Eerdere pogingen tot een wapenstilstand mislukten eerder deze week, waarbij tientallen doden vielen door aanvallen. In Maassluis is zaterdagavond rond 6:30 een imam licht gewond geraakt bij een steekpartij bij de moskee aan de Korte Bonenstraat. De man liep een snee achter het oor op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie sluit een religieus motief niet uit, maar houdt daar vooralsnog geen rekening mee. Er is nog geen verdachte. 13 Nederlanders zijn nog aan boord van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke Hantavirus is uitgebroken. Het schip komt zondagochtend aan op Tenerife. 3 opvarenden, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Na aankomst worden Nederlanders gerepatrieerd en gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Verspreiding van het virus is volgens RIVM zeer klein. Het weerbericht. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door
1: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Een imam is rond 6:30 s'avonds in Maassluis licht gewond geraakt bij een steekincident nabij een moskee. 13 Nederlanders op het cruiseschip Hondius worden na aankomst in Tenerife gerepatrieerd en moeten 6 weken in thuisquarantaine vanwege een uitbraak van het dodelijke Andes-virus. De gemeente Leeuwarden heeft deze week per ongeluk een zandheuvel met nesten van beschermde oeverzwaluwen op een bouwterrein laten vernietigen, maar inmiddels de zandheuvel hersteld en extra nestgelegenheid gecreëerd. Rusland en Oekraïne houden zich op verzoek van Trump aan een tijdelijk staakt het vuren en wisselen tijdens het bestand elk 1000 gevangenen uit. Het weerbericht. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is al.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

all meine Gedanken. Ja. Mein ganzes Leben schenke ich dir.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
1: In Leeuwarden is deze week een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen op een bouwterrein per ongeluk verwijderd. De gemeente erkent de fout en heeft inmiddels de zandheuvel hersteld. De zandhopen blijven nu met rust tijdens het broedseizoen. De nesten waren volgens de omgevingsdienst nog leeg. Tussen Rusland en Oekraïne geldt zaterdag, zondag en maandag een tijdelijk staakt het vuren op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Beide landen bevestigen zich daaraan te houden. Tijdens het bestand zullen zij 1000 gevangenen uitwisselen. Eerdere pogingen tot een wapenstilstand mislukten eerder deze week, waarbij tientallen doden vielen door aanvallen. In Maassluis is zaterdagavond rond 6:30 een imam licht gewond geraakt bij een steekpartij bij de moskee aan de Korte Bonenstraat. De man liep een snee achter het oor op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie sluit een religieus motief niet uit, maar houdt daar vooralsnog geen rekening mee. Er is nog geen verdachte. 13 Nederlanders zijn nog aan boord van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke Hantavirus is uitgebroken. Het schip komt zondagochtend aan op Tenerife. 3 opvarenden, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Na aankomst worden Nederlanders gerepatrieerd en gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Verspreiding van het virus is volgens RIVM zeer klein. Het weerbericht. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: De hits van muziek ooit gemaakt.

0: Nieuwsje Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Een imam is rond 6:30 s'avonds in Maassluis licht gewond geraakt bij een steekincident nabij een moskee. 13 Nederlanders op het cruiseschip Hondius worden na aankomst in Tenerife gerepatrieerd en moeten 6 weken in thuisquarantaine vanwege een uitbraak van het dodelijke Andes-virus. De gemeente Leeuwarden heeft deze week per ongeluk een zandheuvel met nesten van beschermde oeverzwaluwen op een bouwterrein laten vernietigen, maar inmiddels de zandheuvel hersteld en extra nestgelegenheid gecreëerd. Rusland en Oekraïne houden zich op verzoek van Trump aan een tijdelijk staakt het vuren en wisselen tijdens het bestand elk 1000 gevangenen uit.
1: Het weerbericht. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

0: Dorpje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkende bedrijven. In Amsterdam brandt veel schroot in het westelijk havengebied, in Zwalmen metaalafval. De brandweer is met veel materieel aanwezig. In beide plaatsen zijn knallen gehoord en wordt omwonenden vanwege rook geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Er zijn geen gewonden. Het Amerikaanse leger heeft gisteren twee Iraanse olietankers uitgeschakeld bij een Iraanse haven in de Golf van Oman. Op satellietbeelden is een olievlek te zien in de Perzische Golf, vermoedelijk gerelateerd aan de aanval. De VS heeft extra sancties ingesteld tegen Chinese en Hongkongse bedrijven die het Iraanse leger ondersteunen. Bij de overleden 65-jarige Duitse vrouw aan boord van cruiseschip Hondius is de Anders-variant van het Hantavirus vastgesteld. Het totaal aantal bevestigde besmettingen komt hiermee op 6. 4 patiënten liggen in het ziekenhuis. 13 Nederlanders zijn nog aan boord. Het schip vaart richting de Canarische eilanden en wordt daar zondagochtend verwacht. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft op bevel van Donald Trump tientallen tot nu toe geheime documenten over vermeende UFO-waarnemingen vrijgegeven. Onder de stukken zit een rapport over een ongeïdentificeerd vliegtuig bij het Haringvliet in 1948, een verslag over vliegende schotels uit 1947 en foto's van onbekende fenomenen tijdens de Apollo 12-missie. Het weerbericht. Eerst zon en later stapelwolken. Tussen 18 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Nu de headlines van het nieuws. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen, waarbij veel rook vrijkomt en de brandweer met veel materieel aanwezig is. Het Amerikaanse leger schakelde gisteren twee Iraanse olietankers uit en de Verenigde Staten kondigde nieuwe sancties aan tegen personen en bedrijven in China en Hongkong die het Iraanse leger steunen. Het aantal bevestigde besmettingen met het hantavirus op het Nederlandse cruiseschip Hondius is opgelopen tot 6, waarvan 2 mensen zijn overleden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft op bevel van Donald Trump tientallen geheime documenten over vermeende UFO-waarnemingen vrijgegeven.
2: Het weerbericht. Eerst zon en later stapelwolken. Tussen 18 en 21 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door

0: ZFM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Het Amerikaanse leger heeft gisteren twee Iraanse olietankers uitgeschakeld bij een Iraanse haven in de Golf van Oman. Op satellietbeelden is een olievlek te zien in de Perzische Golf, vermoedelijk gerelateerd aan de aanval. De VS heeft extra sancties ingesteld tegen Chinese en Hongkongse bedrijven die het Iraanse leger ondersteunen. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkende bedrijven. In Amsterdam brandt veel schroot in het westelijk havengebied, in Zwalmen metaalafval. De brandweer is met veel materieel aanwezig. In beide plaatsen zijn knallen gehoord en wordt omwonenden vanwege rook geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Er zijn geen gewonden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft op bevel van Donald Trump tientallen tot nu toe geheime documenten over vermeende UFO-waarnemingen vrijgegeven. Onder de stukken zit een rapport over een ongeïdentificeerd vliegtuig bij het Haringvliet in 1948, een verslag over vliegende schotels uit 1947 en foto's van onbekende fenomenen tijdens de Apollo 12-missie. Bij de overleden 65-jarige Duitse vrouw aan boord van cruiseschip Hondius is de anders variant van het Hantavirus vastgesteld. Het totaal aantal bevestigde besmettingen komt hiermee op 6. 4 patiënten liggen in het ziekenhuis. 13 Nederlanders zijn nog aan boord. Het schip vaart richting de Canarische eilanden en wordt daar zondagochtend verwacht. Het weerbericht. Eerst zon en later stapelwolken. Tussen 18 en 21 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen, waarbij veel rook vrijkomt en de brandweer met veel materieel aanwezig is. Het Amerikaanse leger schakelde gisteren twee Iraanse olietankers uit en de Verenigde Staten kondigde nieuwe sancties aan tegen personen en bedrijven in China en Hongkong die het Iraanse leger steunen. Het aantal bevestigde besmettingen met het hantavirus op het Nederlandse cruiseschip Hondius is opgelopen tot 6, daarvan 2 mensen zijn overleden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft op bevel van Donald Trump tientallen geheime documenten over vermeende UFO-waarnemingen vrijgegeven. Het weerbericht. Eerst zon en later stapelwolken. Tussen 18 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door

0: op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: In de Royal Albert Hall in Londen is de Britse documentairemaker David Attenborough geëerd vanwege zijn 100ste verjaardag. Tijdens een speciale live-uitzending van de BBC waren optredens en gasten aanwezig, terwijl Attenborough naast prins William zat. De kroonprins prees hem voor zijn grote invloed op de manier waarop mensen naar de aarde kijken. Forensische instellingen zien een toename van jongens met problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. De Waag behandelt jaarlijks 800 jongens. Driekwart kwam in aanraking met de manosfeer. De instelling noemt dit voor 40% van de jongeren een risicofactor. Ook Vivoor ziet meer gevallen. Zorgverleners merken dat behandeling hierdoor wordt bemoeilijkt. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een asielzoekerscentrum bij Engelen uit na protesten tegen de opvang. De gemeente organiseert extra informatiebijeenkomsten over het plan om maximaal 15 jaar 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen op te vangen op een bedrijventerrein langs de A59. Demonstranten blokkeerden meerdere keren de snelweg en gooiden tijdens een protest met stenen. NAC staat op de rand van degradatie. Maar op het zonnige trainingscomplex in Zundert oogt de sfeer positief. De ploeg moet zondag ruim winnen van Heerenveen en hopen dat concurrenten punten laten liggen. Ondanks een onrustige week met een rechtszaak en vertrek van een adviseur, blijft NAC strijden voor lijfsbehoud. Het weerbericht. Eerst zon en later stapelwolken. Tussen 18 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen, waarbij veel rook vrijkomt en de brandweer met veel materieel aanwezig is. Het Amerikaanse leger schakelde gisteren 2 Iraanse olietankers uit en de Verenigde Staten kondigden nieuwe sancties aan tegen personen en bedrijven in China en Hongkong die het Iraanse leger steunen. Het aantal bevestigde besmettingen met het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip Hondius is opgelopen tot 6, daarvan 2 mensen zijn overleden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft op bevel van Donald Trump tientallen geheime documenten over vermeende UFO-waarnemingen vrijgegeven. Het weerbericht. Eerst zon en later stapelwolken. Tussen 18 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Tripje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag. Forensische instellingen zien een toename van jongens met problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. De Waag behandelt jaarlijks 800 jongens. Driekwart kwam in aanraking met de mennosfeer. De instelling noemt dit voor 40% van de jongeren een risicofactor. Ook Vivoor ziet meer gevallen. Zorgverleners merken dat behandeling hierdoor wordt bemoeilijkt. In de Royal Albert Hall in Londen is de Britse documentairemaker David Attenborough geëerd vanwege zijn 100ste verjaardag. Tijdens een speciale live-uitzending van de BBC waren optredens en gasten aanwezig, terwijl Attenborough naast prins William zat. De kroonprins prees hem voor zijn grote invloed op de manier waarop mensen naar de aarde kijken. NAC staat op de rand van degradatie. Maar op het zonnige trainingscomplex in Zundert oogt de sfeer positief. De ploeg moet zondag ruim winnen van Heerenveen en hopen dat concurrenten punten laten liggen. Ondanks een onrustige week met een rechtszaak en vertrek van een adviseur, blijft NAC strijden voor lijfsbehoud. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een asielzoekerscentrum bij Engelen uit na protesten tegen de opvang. De gemeente organiseert extra informatiebijeenkomsten over het plan om maximaal 15 jaar 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen op te vangen op een bedrijventerrein langs de A59. Demonstranten blokkeerden meerdere keren de snelweg en gooiden tijdens een protest met stenen. Het weerbericht. Eerst zon en later stapelwolken. Tussen 18 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Nu de headlines van het nieuws. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen, waarbij veel rook vrijkomt en de brandweer met veel materieel aanwezig is. Het Amerikaanse leger schakelde gisteren twee Iraanse olietankers uit en de Verenigde Staten kondigde nieuwe sancties aan tegen personen en bedrijven in China en Hongkong die het Iraanse leger steunen. Het aantal bevestigde besmettingen met het hantavirus op het Nederlandse cruiseschip Hondius is opgelopen tot 6, waarvan 2 mensen zijn overleden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft op bevel van Donald Trump tientallen geheime documenten over vermeende UFO-waarnemingen vrijgegeven. Het weerbericht. Eerst zon en later stapelwolken. Tussen 18 en 21 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door...

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: Filmpje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot gebombardeerd in de Stille Oceaan. Vermoedelijk vanwege drugsmokkel. Twee van de drie opvarenden zijn om het leven gekomen. De kustwacht verricht een reddingsactie. Sinds september zijn bijna 200 mensen omgekomen bij vergelijkbare aanvallen. Er is geen bewijs geleverd dat de boten daadwerkelijk drugs vervoerden. In Florida zijn vier mannen schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de moord op Haïti's president Jovenel Moïse in juli 2021. Zij huurden 20 Colombiaanse oud-soldaten in om Moïse te doden. De mannen kunnen levenslang krijgen. Na de moord namen bendes delen van Port-au-Prince over. Duizenden mensen kwamen om het leven. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen met een militaire parade op het Rode Plein in Moskou. De optocht was kleiner dan gebruikelijk. Sinds vanmorgen geldt er een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne, bemiddeld door de Verenigde Staten. Beide landen wisselen tijdens het bestand 1000 gevangenen uit. Gezondheidsinstanties in meerdere landen zoeken passagiers van het cruiseschip Hondius vanwege een uitbraak van de Andes-variant van het Hantavirus. Drie mensen zijn overleden, sommigen testen positief. De WHO meldt geen pandemierisico. Het virus verspreidt minder snel dan COVID. Passagiers uit onder meer Nederland, België en het VK worden gemonitord of zijn in quarantaine. Het weerbericht. Eerst zon en later stapelwolken. Tussen 18 en 21 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
2: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

might know of the original sin. And you might know how

0: is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Nu de headlines van het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een vermeende drugsboot gebombardeerd, waarbij volgens Amerikaanse media 2 opvarenden zijn gedood. 4 mannen zijn in Florida schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse in juli 2021. Rusland en Oekraïne zijn sinds vandaag tot en met maandag een tijdelijk staakt het vuren overeengekomen, waarbij 1000 gevangenen worden uitgewisseld. Gezondheidsinstanties in meerdere landen proberen passagiers van het cruiseschip Hondius op te sporen na een uitbraak van de dodelijke Andes-variant van het Hantavirus, waarbij tot nu toe 3 mensen zijn overleden en enkele anderen besmet zijn geraakt. Het weerbericht. Eerst zon en later stapelwolken. Tussen 18 en 21 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar itspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Dorpje Radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: In Florida zijn 4 mannen schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de moord op Haïti's president Jovenel Moïse in juli 2021. Zij huurden 20 Colombiaanse oud-soldaten in om Moïse te doden. De mannen kunnen levenslang krijgen. Na de moord namen bendes delen van Port-au-Prince over. Duizenden mensen kwamen om het leven. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot gebombardeerd in de Stille Oceaan, vermoedelijk vanwege drugsmokkel. 2 van de 3 opvarenden zijn om het leven gekomen. De kustwacht verricht een reddingsactie. Sinds september zijn bijna 200 mensen omgekomen bij vergelijkbare aanvallen. Er is geen bewijs geleverd dat de boten daadwerkelijk drugs vervoerden. Gezondheidsinstanties in meerdere landen zoeken passagiers van het cruiseschip Hondius vanwege een uitbraak van de Andes-variant van het Hantavirus. 3 mensen zijn overleden, sommigen testen positief. De WHO meldt geen pandemierisico. Het virus verspreidt minder snel dan COVID. Passagiers uit onder meer Nederland, België en het VK worden gemonitord of zijn in quarantaine. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen met een militaire parade op het Rode Plein in Moskou. De optocht was kleiner dan gebruikelijk. Sinds vanmorgen geldt er een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne, bemiddeld door de Verenigde Staten. Beide landen wisselen tijdens het bestand 1000 gevangenen uit. Het weerbericht. Gedurende de dag ontstaan stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft vrijwel overal droog bij maxima tussen 16 en 22 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: ik nu nog zonder jou.
1: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
2: Hits Power FM.
1: Hits Power FM. 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix.
2: Hits Power FM.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Knetter hard over je speakers.
2: Over je speakers.
1: Speakers.
2: Speakers.
1: Speakers.
2: 24/7
1: online.
2: It's Power FM.

Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een vermeende drugsboot gebombardeerd, waarbij volgens Amerikaanse media 2 opvarenden zijn gedood. 4 mannen zijn in Florida schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse in juli 2021. Rusland en Oekraïne zijn sinds vandaag tot en met maandag een tijdelijk staakt het vuren overeengekomen, waarbij 1000 gevangenen worden uitgewisseld. Gezondheidsinstanties in meerdere landen proberen passagiers van het cruiseschip Hondius op te sporen na een uitbraak van de dodelijke Andes-variant van het Hantavirus, waarbij tot nu toe 3 mensen zijn overleden en enkele anderen besmet zijn geraakt. Het weerbericht. Eerst zon en later stapelwolken. Tussen 18 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door...

0: Nieuws op je radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag. Pantierfabriek Coldenhoven in Eerbeek is deze week failliet verklaard. In het afgelopen decennium sloot 1/3 van de Nederlandse papierfabrieken. Oorzaken zijn onder meer hoge energieprijzen en importtarieven. Het is nog onduidelijk of de 110 medewerkers hun baan behouden. Er wordt gezocht naar een overnamepartner. Alles ligt stil in de fabriek. In Hilversum is in een wijkcentrum geoefend met een noodscenario waarbij de stroom langdurig uitvalt en hulpdiensten onbereikbaar zijn. Het wijkcentrum was 36 uur aangesloten op een noodaggregaat. In 70 gemeenten worden steunpunten getest waar mensen bij uitval van stroom en communicatie terecht kunnen. De proef is onderdeel van de campagne Denk Vooruit. House Festival Music On in Amsterdam is kort voor aanvang afgelast. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning voor een tent in, omdat er een ander type tent stond dan was toegestaan. Daardoor kon veiligheid niet gegarandeerd worden. Het festivalterrein in het Meerpark is afgesloten. Bezoekers wordt verzocht niet te komen. Aurélien Tchouaméni zit in de selectie van Real Madrid voor de Clásico tegen FC Barcelona zondag. Federico Valverde ontbreekt door een hoofdblessure na een ruzie op de training. Beide spelers kregen een boete van €500.000. Bij winst of gelijkspel van Barcelona is die club zeker van het landskampioenschap. Het weerbericht. Gedurende de dag ontstaan stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft vrijwel overal droog bij maxima tussen 16 en 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Nu de headlines van het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een vermeende drugsboot gebombardeerd, waarbij volgens Amerikaanse media 2 opvarenden zijn gedood. 4 mannen zijn in Florida schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse in juli 2021. Rusland en Oekraïne zijn sinds vandaag tot en met maandag een tijdelijk staakt het vuren overeengekomen, waarbij 1000 gevangenen worden uitgewisseld. Gezondheidsinstanties in meerdere landen proberen passagiers van het cruiseschip Hondius op te sporen na een uitbraak van de dodelijke Andes-variant van het Hantavirus, waarbij tot nu toe 3 mensen zijn overleden en enkele anderen besmet zijn geraakt. Het weerbericht. Eerst zon en later stapelwolken. Tussen 18 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door...

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Er komt geen referendum over het grotendeels autovrij maken van Berlijn. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen opgehaald voor het plan om het autoverkeer binnen de ringspoorlijn te beperken. Tegenstanders uiten zorgen over onder meer verkeerslast in omliggende wijken en mogelijke economische schade voor bedrijven en winkels. De borden boven de A44 bij Oegstgeest raken onleesbaar door ouderdom. Rijkswaterstaat vervangt ze voorlopig niet vanwege prioriteiten en geldgebrek. De borden zijn meer dan 22 jaar oud en worden waarschijnlijk pas komend jaar of het jaar daarop vervangen. Bewegwijzering krijgt minder prioriteit dan zaken die direct met verkeersveiligheid te maken hebben. Het housefestival Music On in Amsterdam is vlak voor aanvang afgelast. De gemeente trok de vergunning voor de festivaltent in omdat er een ander type tent was geplaatst dan toegestaan. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente. Het terrein in het Meerpark is afgesloten en bezoekers wordt gevraagd niet te komen. In Hilversum is in een wijkcentrum geoefend met een noodscenario waarbij de stroom 36 uur uitviel en hulpdiensten onbereikbaar waren. De stroom werd geleverd via een aggregaat. De proef is onderdeel van de landelijke campagne Denk Vooruit, waarbij in 70 gemeenten noodsteunpunten worden getest als ondersteuning bij langdurige stroomuitval. Het weerbericht. Gedurende de dag ontstaan stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft vrijwel overal droog bij maxima tussen 16 en 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.
0: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Radio luisteren doen we allemaal toch? Vanaf nu vind je jouw favoriete radiostation op één overzichtelijk radioportaal. Via alleweb-radio's.nl luister je naar jouw favoriete radiostation. Stem af op de wereld van online radio. Luister nu jouw favoriete radiostation via alleweb-radio's.nl.
3: Alleweb-radio's.nl.
4: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
6: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
7: Radionet met een D,
6: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
4: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
0: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. De beste muziek ooit gemaakt.
8: Iedere zaterdag René Zom in de broadcast.
0: Hits Power FM.

0: Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Iedere zaterdag, René Zon in de broodkast.
1: Wordt wat dat betreft hoog tijd dat ik eens een keer ga opruimen hier in de catacomben van Hits Power FM. Want het is met een tering zo hier in de studio, jongens. Jongen. Hey vrienden, leuk dat je luistert. Hartelijk welkom bij de knettergekke zaterdagmiddag van Hits Power FM.

15, 13 en een beetje hier in de op de klokken in de catacomben van de gezelligste in Groot-Nederland van Hitspower FM. Lieve vrienden, een hele goede middag. Toen ik afgelopen dinsdag en donderdag het programma aan het samenstellen was, moest ik aan een collega van me denken. Ja, ik moest aan Maartje Jalving denken. Collega van me bij de dierenambulance Zuidoost-Drenthe. Volgens mij heeft ze nou dienst met Ellen. En met een beetje mazzel zitten ze ook nog te luisteren. Want ik kon er niks aan doen, Maartje, maar ik was de plaatjes aan het samenstellen en je schoot me door de kop heen. Ik denk, we moeten wat lekkere hard rock in het programma gaan verwerken vandaag. Nou ja, als je er gezellig bij blijft, als jullie toch niks te doen hebben, en jij thuis ook als je niks te doen hebt, laat hem gewoon op Hitspower FM staan, want je bent terechtgekomen in een nieuwe editie van het doorgeefluik van de oude en de nieuwe hits. De broadcast, hits, bits en vooral veel informatie. Nou, wat gaan we doen? Zoals gebruikelijk aan het eind van het eerste uurtje. Het broadcastlogboek, gaat het boek der boeken gaat open. Het logboek overdrachtelijk voor dagboeken in het algemeen. Nou, wat staat er dan in dat broadcastlogboek voor de dag van vandaag? Zaterdag 9 mei in het jaar de serie 2026. Je krijgt vast de headline van het bericht, want je weet, alles wat maar te maken heeft met Beatles en Rolling Stones, dat komt natuurlijk terecht in het logboek. En de Rolling Stones die hebben afgelopen dinsdag, ik weet niet of je het gelezen of gehoord hebt, eindelijk bevestigd, ja hoor, dat er een nieuw album aan staat te komen. De plaat die gaat heten Foreign Tongues. En die komt, schrijf het op, hoort, zegt het voort, leg een knoop in je zakdoek en zet het in je agenda. Die komt op 10 juli met de L van Leo, 10 juli aanstaande uit. En de afgelopen weken, nou ja, we hebben er alles van gelezen en gehoord, werd er al volop gehint op de komst van een nieuw album van, de Rolling Stones. En ik heb er het een en ander van mogen beluisteren. Nou, wat je krijgt de eerste nieuwe hit die van het album afkomstig is, die krijg je natuurlijk na het logboek. En van de rest heb ik van de week een voorproefje mogen nemen. Hij is nog niet uit, maar ik heb hem al voor een deel gehoord. Hij is lekker hoor. Natuurlijk aandacht in de Great British Music. Aandacht voor de allergrootste uit de Britse popgeschiedenis. Vandaag hebben we ook weer zo'n prachtige formatie uit in de Great British Music. En de broadcast weekschrijver van de afgelopen week, Hannah May en Bluff. In goed verstaanbaar Nederlands, ik ben niet meer bang. Die ga je nog één keer voorbij horen komen in dit uurtje als broadcast weekschrijver. Volgend uurtje dan natuurlijk de première van de nieuwe Broadcast Week schrijft. De special request vandaag, nou die is dus afkomstig door de gedachte van Maartje, waar ik aan zat te denken van de week. Linkin Park, lieve schat. Vandaag in de special request, daar ga je zo meteen alles over horen. Aansluitend natuurlijk te praten. Broadcast Tip op 1, dat is een album wat we onder een grijze berg stof vandaan halen. Nou, daar is die weer. Led Zeppelin 4 is vandaag de Broadcast Tip op 1. Man, ik denk wel het grootste en beste album wat Led Zeppelin ooit op de markt gebracht heeft. Afkomstig uit 1900. 71. Nou, dat wat het eerste uurtje betreft van de broadcast. Laten we maar eens muziek gaan maken hier op de gezelligste in Groot-Nederland. Dit is ook zo'n lekkere, zo'n all-time favorite van de broadcast. Lieve vrienden, leuk dat je erbij bent bij Hitspower FM. Dit is de Beckman Turner Overdrive. Ken hem nog? Deze plaat moet je kennen hoor. Ja hoor. You ain't seen nothing yet. Onderweg naar de Tip of A.

0: Broadcast Tip LP.
1: Zijn we dat betreft van die all-time favorites, van die echte klassiekers in de popmuziek, die helemaal, zoals we vroeger zeiden, toen we nog singeltjes draaiden, helemaal tot aan het gaatje moet draaien, lieve vrienden. Moet je nog even kont doen van de platen waar we deze editie van Doorgeef Luid van de oude en de nieuwe hits de broadcast mee zijn afgetrapt. Natuurlijk uit lang vervlogen tijden, een all-time favorite van de broadcast, de Spin Doctors met Two Princes en een van mijn favoriete groepen daarna, Fleetwood Mac. Met You Make Loving Fun. En de laatste die je kon beluisteren was afkomstig van Backman Turner Overdrive. En getiteld You Ain't Seen Nothing Yet. Zometeen Dave and Terms. Nog nooit van gehoord, maar je gaat hem zometeen beluisteren in Raindance, lieve vrienden. Maar eerst gaan we even een oud album onder een grijze bergstof vandaan halen. Vandaag Led Zeppelin 4, het album. Afkomstig uit 1971. En zoals je misschien wel weet, en als je het niet weet, ga ik het je vertellen. Led Zeppelin, een voormalige Engelse rockband, opgericht in 1968 door niemand minder, moet je weten, Jimmy Page. Nadat hij als enige lid van de Yardbirds was overgebleven. En naast Page bestond Led Zeppelin natuurlijk uit Robert Plant op zang. Wat een stem heeft die gozer. John Paul Jones op bas en toetsen, helaas overleden John Bonham op drums. En een van de bekendste nummers van Led Zeppelin, en die ga je in het volgende uurtje van de broadcast als tweede track van de broadcast Tip LP beluisteren, is natuurlijk Stairway to Heaven. Een albumtrack die nooit op single werd uitgebracht. En de groep werd ook bekend door improvisaties tijdens optreden. Andere versies, waardoor de nummers zoals zij die daar ten gehore brachten niet identiek waren aan hoe ze op de plaat waren uitgebracht. Wat bijdroeg aan de populariteit van de illegale White Live albums. Het vierde album van de Britse rockband Led Zeppelin uit 1971 heeft geen officiële titel. En eigenlijk noemt iedereen hem eigenlijk Led Zeppelin 4, maar werd als alternatief genoemd. Het album wordt beschouwd als het beste, en daar ben ik het mee eens, en het belangrijkste album van Led Zeppelin. En vaak zelfs van het hele hard rock genre. Is tevens een van de best verkochte albums uit de muziekgeschiedenis. Ga er even goed voor zitten, vrienden van Hitspower FM. Met wereldwijd 37 miljoen verkochte exemplaren halen we vandaag Led Zeppelin 4 onder het stof vandaan.
2: Doe dat nog lang?
1: Nee.
2: En dan nu de Tip LP.
1: Black Dog.

0: 5'9 brown eyes.
1: Je weet dat ik graag naar BBC Radio luister. Dat doe ik regelmatig door de week. Er wordt altijd stukken lekkere muziek gedraaid. En er komt ook vaak muziek voorbij die je in Europa niet zo vaak voorbij hoort komen. En dit is er eentje van. Dave and Terms is de groep getiteld. En het is getiteld Rain Dance. Ga maar eens even kijken op YouTube. Je kan hem vast wel downloaden. Ik hoorde hem van de week voor het eerst op BBC Radio. En ik denk, man, wat een lekkere plaat hoor. Daarvoor de eerste track, getiteld Black Dog, van het album Led Zeppelin 4 uit 1971. En in het volgende uurtje de tweede en tevens laatste track van de Broadcast Tippel P voor vandaag. Trouwens, vrienden, heb jij ideeën voor een Broadcast Tippel P? Een album wat we zonder een grijze berg stof vandaan moeten toveren? Laat het dan even weten, hè. Mail me dan even. René@studioupstairs.nl. En dan komt het wat dat betreft helemaal goed. De special request van vandaag, Numb, is hier getiteld. Is het laatste nummer en de laatste single van Linkin Park's tweede studioalbum. En dat tweede studioalbum is dan getiteld Meteora. En Numb gaat over iemand die er genoeg van heeft om gedwongen te worden aan de verwachtingen van zijn ouders te moeten voldoen. En hierdoor kan hij geen eigen identiteit ontwikkelen. En zo weet hij niet wie hij zelf eigenlijk is. In het nummer vertelt de persoon dat hij het helemaal zat is om te moeten zijn wie anderen willen dat hij moet zijn. Terwijl hij gewoon de kans wil krijgen om zijn eigen zelf te kunnen zijn. Kan je het nog volgen? Ook al voldoet hij misschien niet aan het ideaalbeeld van dat een ander van hem heeft, lieve vrienden. Vandaag in de special request het nummer Numb van Linkin Park. Blokje van 3, White Lies, zometeen met Farewell to the Fairground. En voor de laatste keer in zijn huidige vorm als Broadcast Tip op E. Hannah May en Bluff. Ik ben niet meer bang. Maar zoals gezegd, op 10 dat ding. Heerlijk, Linkin Park.
2: Beleef het mee.
3: De soundtrack van je leven.
2: Ken je deze nog?
3: Terug in de tijd met...

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Radio luisteren doen we allemaal, toch? Vanaf nu vind je jouw favoriete radiostation op één overzichtelijk radioportaal. Via alleweb-radio's.nl luister je naar jouw favoriete radiostation. Stem af op de wereld van online radio. Luister nu jouw favoriete radiostation via alleweb-radio's.nl. Alleweb-radio's.nl.
2: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visdraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
3: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
4: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
0: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.
5: Cultuur en entertainment.
0: Hitspower FM.

Lekker, hè? White Lies op jouw favoriete radiostation. Met Farewell to the Fairground. Hoort ze wat dat betreft veel te weinig op de Nederlandse radio. En vandaar dat je het natuurlijk allemaal voorbij hoort komen hier op de Gezellers in Groot-Nederland bij Hits Power FM. White Lies, Farewell to the Fairground. En daarvoor, voor de laatste keer, de broadcast Tip op E die je de afgelopen week regelmatig hebt voorbij horen komen. Hanna mee en Bluff. En goed verstaan, mijn Nederlands. Ik ben niet meer bang. Zometeen de muziek van Cream. Ook zo'n lekkere all-time favorite van de broadcast met White Room. Maar eerst even aandacht voor de allergrootste uit de Britse popgeschiedenis in de Great British Music. Lieve vrienden, op verzoek vandaag Level 42. En zoals je weet is het een Britse jazz-funkgroep rond Mark King. En hij bespeelt de basgitaar en Mike Lindup op keyboards. Hun grootste hits hadden ze in de jaren 80 met de nummers. Nou, die moet je vast kennen. Love Games, Lessons in Love, It's Over, To Be With You Again, Running in the Family, Heaven in My Hands. Ach, jongen, jongen, jongen, wat een rij plaat hebben ze gemaakt. En vandaag hebben we aandacht in de Great British Music voor Lessons in Love. Nummer van de Britse New Wave groep Level 42 dus. Het is de eerste single van hun zevende studioalbum Running in the Family. En dan moeten we helemaal terug naar het hitjaar 1986. Op 14 april van 1986 werd het nummer wereldwijd op single, cassette, single en cd-video uitgebracht. En in 1988 werd het nummer ook op cd-single uitgebracht. Ja, lekker hè. Oh, als jij een ideetje hebt voor de Great British Music. Een groep die uit Groot-Brittannië komt, laat het even weten. Hè. Dat nemen we de komende weken ergens mee in de broadcast. Stuur hem naar René, apenstaartje@studioofsters.nl. En dan komt het wat dat betreft helemaal goed. Leuk dat je luistert. Lieve vrienden, dit is Hits Power FM.

gezelligheid, hè? Zo iedere zaterdagmiddag tussen 3 en 5 de komende weken. Want ik zit nog steeds met een stevige rugblessure. Dus we doen het de komende week even rustig aan. Niet van 3 tot 6, maar van 3 tot 5. De knettergekke zaterdagmiddag gebeurtenis van Hits Power FM, lieve vrienden. Ah, het is echt de all-time favorite hoor van de broadcast. Level 42 in the Great British Music met de albumuitvoering van Lessons in Love, lieve vrienden. Ik werd net getipt door Michel Voorn op het interactieve deel van de broadcast, de broadcast chat, waar je ook naartoe kan via studioupstairs.nl. En hij had prachtig, echt geweldig nieuws. Dankjewel Michel van Oasis. Disney, die heeft de komst van een nieuwe documentaire over de Engelse band Oasis bevestigd. We hebben heel gauw het bericht er even bijgepakt. En de film die volgt de band tijdens een reunietour van vorig jaar, waar we uitgebreid aandacht aan hebben besteed in het logboek vorig jaar. In september dit jaar verschijnt die nieuwe documentaire, die nieuwe film in de bioscoop, lieve vrienden. En het mogen je duidelijk zijn, je bent terechtgekomen in het broadcast logboek, overdrachtelijk voor het dagboek in het algemeen voor vandaag zaterdag 14 maart in het jaar des Heren 2026, lieve vrienden. Vorig jaar kwam de band, daar hebben we het over gehad, van de Bruce Lyme en Noel Gallagher, voor het eerst sinds 2009, het was wat, weer bij elkaar. En in de documentaire zijn de voorbereidingen op de tour, de backstage momenten en de optredens tijdens hun reunietournee te zien. En daarnaast geven de Bruce voor het eerst in 25 jaar, ja je hoort het goed, 25 jaar gezamenlijk weer een interview. En de film die wordt geproduceerd door Steven Knight, zeg je misschien niks, maar hij is bekend van onder andere Peaky Blinders. En de regie ligt bij Dylan Sudden en Will Lovelace. En op 11 september verschijnt de film in de bioscopen. Moeten we allemaal naartoe. En later dit jaar op de streamingsdienst Disney Plus, als je daar een abonnement op hebt. Oasis viel 16 jaar geleden uit elkaar door grote ruzies. Het was wat. Ze vochten het af en toe gewoon op het podium uit tussen Liam en Noel. En jarenlang gooiden ze met modder naar elkaar en waren ze weinig samen te zien. En dat de broers vorig jaar toch weer bij elkaar kwamen, zorgde voor uitzinnige fans. Want de kaartjes voor die tour, die waren binnen 10 uur voor alle optredens compleet en tegelijk verkocht. Dus wat dat betreft moest je er toen als de kippen bij zijn. Maar als je het allemaal nog eens rustig na wil lezen, ga even naar de portal van deze prachtige studio hier bij Hits Power FM. Dan ga je even naar studioupstairs.nl, open even de teksten en dan ga je het nieuws over Oasis nalezen. Laatste bericht in het logboek. En ik heb je de headline aan het begin van het programma gegeven. Het gaat over de Rolling Stones. Want de Rolling Stones die hebben dinsdag eindelijk bevestigd, ja hoor, eindelijk, dat er een nieuw album aan staat te komen. En de plaat die gaat heten Foreign Tongues. En hij komt op 10 juli aanstaande uit. En de afgelopen weken werd er al volop gehint op de komst van een nieuwe plaat. We hebben er in de broadcast ook al verschillende keren over gehad. Foreign Tongues is het 25ste album van de Rolling Stones en het eerste sinds Hackney Diamonds uit 2023. Is dat alweer zo lang geleden, 2023. De nieuwe plaat die telt 14 nieuwe liedjes met gastbijdragen van onder andere Paul McCartney. Ja, je hoort het goed. Paul McCartney bij de Rolling Stones. Robert Smith van The Cure. En Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers. En Mick Jagger beschrijft het opnameproces als, tussen haakjes, ik citeer, een paar zeer intense weken. We hebben 14 geweldige nummers en we gingen zo snel als we konden, zegt inmiddels de 82-jarige zanger. Gitarist Ronnie Wood, ook al 78, vult aan dat de sfeer heel creatief was en dat de band in topvorm was. En heel vaak hadden we het al na de eerste take opgenomen staan. Ik hoop dat iedereen het wat dat betreft leuk gaat vinden. Nou, ik ga hem zeker aanschaffen. Foreign Tongues van de Rolling Stones. Vrienden, even wat anders. Afgelopen dinsdagavond, en we hebben hem hier, verscheen de eerste single van het album. En die eerste single die is getiteld In The Stars.

Ik weet niet wat jij ervan vindt hoor, maar ik vind het echt helemaal te gek. Allemaal rond de 80 jaar oud, misschien nog wel ouder. En dan nog in staat zijn om dit op plaat te zetten. Het is echt helemaal te gek. En je weet, we zijn hier bij Hitspower FM, een groot liefhebber van alles wat te maken heeft met de Beatles en de Rolling Stones. Nieuwe single, In The Stars. Ik weet zeker dat je hem regelmatig voorbij gaat horen komen hier bij Hitspower FM. Van de Rolling Stones. Het is zo lekker, hè? Ouderwets. En als hij niet in de database zit van Hitspower FM, dan ga ik er persoonlijk voor zorgen dat hij erin terechtkomt. Want dit moet gedraaid worden, lieve vrienden. De Rolling Stones met In The Stars. Ik had je beloofd dat ik hem zou draaien. Nou, als laatste vocale in dit uur. Geweldig. Een echte all-time favorite van het doorgeefluik van de oude en de nieuwe hits, de broadcast. Leuk dat je luistert naar Hitspower FM en naar deze editie van de broadcast. Hier is Cream en het is getiteld White Room. Op 10 de ding. Lekker hoor.

0: beginnen er altijd mee en we eindigen er altijd mee. Met zo'n all-time favorite van de broadcast, deze vrienden. Het was weer zo eentje hoor. Oh, lekker hè, uit lang vervlogen tijden. Afgegaan door de nieuwe single In Stars van de Rolling Stones. Was dit uit lang vervlogen tijden, Cream. Je moet hem hebben, je moet hem in je bezit hebben. White Room.
1: Knettergek word je ervan.
0: We gaan even afscheid van elkaar nemen, want we gaan even overschakelen naar de nieuwsredactie van Hitspower FM, gevestigd in de Vlinderstad in Emmen. Want daar zit namens het NNPA niemand minder dan David Hartman. En hij gaat je het nieuws van 4 uur presenteren. Ik zou zeggen, blijf erbij. Hè. Tot zometeen voor deel 2 van de broadcast. Hoi!
1: Iedere zaterdag René Zon in de broadcast.
2: Hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM.
3: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De borden boven de A44 bij Oegstgeest raken onleesbaar door ouderdom. Rijkswaterstaat vervangt ze voorlopig niet vanwege prioriteiten en geldgebrek. De borden zijn meer dan 22 jaar oud en worden waarschijnlijk pas komend jaar of het jaar daarop vervangen. Bewegwijzering krijgt minder prioriteit dan zaken die direct met verkeersveiligheid te maken hebben. Er komt geen referendum over het grotendeels autovrij maken van Berlijn. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen opgehaald voor het plan om het autoverkeer binnen de ringspoorlijn te beperken. Tegenstanders uiten zorgen over onder meer verkeerslast in omliggende wijken en mogelijke economische schade voor bedrijven en winkels. In Hilversum is in een wijkcentrum geoefend met een noodscenario waarbij de stroom 36 uur uitviel en hulpdiensten onbereikbaar waren. De stroom werd geleverd via een aggregaat. De proef is onderdeel van de landelijke campagne Denk Vooruit, waarbij in 70 gemeenten noodsteunpunten worden getest als ondersteuning bij langdurige stroomuitval. Het housefestival Music On in Amsterdam is vlak voor aanvang afgelast. De gemeente trok de vergunning voor de festivaltent in, omdat er een ander type tent was geplaatst dan toegestaan. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente. Het terrein in het Meerpark is afgesloten en bezoekers wordt gevraagd niet te komen. Het weerbericht. Gedurende de dag ontstaan stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft vrijwel overal droog, bij maxima tussen 16 en 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
4: Radio luisteren doen we allemaal toch? Vanaf nu vind je jouw favoriete radiostation op één overzichtelijk radioportaal. Via alleweberadio's.nl luister je naar jouw favoriete radiostation. Stem af op de wereld van online radio. Luister nu jouw favoriete radiostation via alleweberadio's.nl. Alleweberadio's.nl.
5: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
6: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
7: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
5: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
8: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
9: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. De beste muziek ooit gemaakt.
10: Iedere zaterdag René Zon in de broadcast.
9: Hitspower FM.

hoor je denken, ik hoor je denken. Is dit de Hitspower FM Extended Remix? Nee hoor, het is gewoon de albumtrack. Van ruim 6 minuten. Niks aan geknipt en niks aan gesneden. Deze keer doen we normaal wel tijdens de broadcast, maar... Ach ja, nu hebben we het gewoon een keertje helemaal niet gedaan, lieve vrienden. Wat een virtuose, wat een ontzettende goede gitarist is dat. Gary Moore als eerste track in het tweede uurtje van het doorgeefluik van de oude en de nieuwe hits. De broadcast met Still Got The Blues, lieve vrienden. En we hebben er zometeen nog eentje voor je. Ook zo'n geweldige rockplaat en zo'n geweldige gitaar, virtuoos. Zometeen. Wat gaan we doen dit laatste uurtje? Natuurlijk de oude lulhoek van de broadcast. Dan sleurt Joop weer die zwarte leren bank, de catacombe van Hitspower FM binnen. En dan gaan we met z'n allen zitten in die zwarte leren bank. En dan nemen we plaats in de oude lullenhoek van de broadcasting. Van een mooie oude lullenhoek van de broadcast. Met de meiden van 60, solo meidenartiesten uit de secties of meidengroepen uit de secties. En weet jij nog hoe het klonk in de jaren 50? Een willekeurige plaat uit de 50's, lieve vrienden. En daarvoor natuurlijk de première van de nieuwe broadcastweekschijf die je de komende week regelmatig voorbij gaat horen komen hier bij Hitspower FM. En voor de broadcastweek schrijf altijd de broadcast Megamix. Jawel, een groep of een artiest. Live uitvoeringen waar we een prachtig mooie montage van maken. En ja, ik zit er eigenlijk al een hele tijd tegenaan te hikken hoor. En toen had ik het er een keer, vorige week of de week daarvoor met Joop over van Hitspower FM. Dat we echt een keer André Hazes moeten doen in de broadcast Megamix. Nou, dat gaat dan eindelijk vandaag gebeuren hoor. En waarom ik er iedere keer van afzie, ik heb geen flauw idee. Want ik vind het een dijk van een artiest, André Hazes. Ik mag wat dat betreft altijd graag naar zijn muziek luisteren, lieve vrienden. En natuurlijk zometeen de tweede track van de broadcast Tippel P voor vandaag. We hebben wat met lange uitvoeringen van Still Got The Blues van 6 minuten. En zometeen de originele albumuitvoering van het album Led Zeppelin 4 uit 1971. Stairway to Heaven, 8 minuten lang, lieve vrienden. Ik hoop dat we uitkomen vandaag. Maar goed, en dan Kensington met The Moment. En dan gaan we naar de broadcast Megamix, lieve vrienden. Maar ken je dit nog? Hoppa! La la la! Man, wat een feest op jouw favoriete radiostation. Dit is lekker hoor. Echt een lekkere bluesmuziek op jouw favoriete radiostation. Hitspower FM met een nieuwe editie van het doorgeefluik van de oude en de nieuwe hits op de knettergekke zaterdagmiddag gebeurtenis van Hitspower FM. Nou, als je dit niet lekker vindt, dan weet ik het ook niet meer hoor. Maartje vindt het in ieder geval wel lekker, denk ik. Ik weet niet of ze nog zitten luisteren hoor, bij de dierenambulance Zuidoost-Drenthe. Stevie Ray Vaughan, he is Pride and Joy. Over.

0: Stairway to
1: Heaven. 16:28 en een beetje hier bij de gezelligste in Groot-Nederland bij Hits Power FM. En dat is nou juist de reden waarom de broadcast al ruim 45 jaar bestaat. Want dit soort uitspattingen, waar hoor je het op de Nederlandse en internationale radio? Nergens anders als natuurlijk bij Hits Power FM. En natuurlijk wekelijks tussen 3 en 5 in de broadcast. Wat een album, hè. Wat een waanzinnig album. Die hoort in je favoriete rijtje thuis te staan. Led Zeppelin nummer 4, afkomstig uit 1971. En je hoort er 2 tracks van deze broadcast tip op 1. En de tweede track was de 8 minuten originele lange uitvoering van Stairway to Heaven. Als jij zo'n waanzinnig album voelt komen in je koppie en je wil hem een keer bombarderen tot broadcast tip op 1, laat het dan even weten. Hè. Mail dan de titel van het album en de uitvoerende artiest of groep naar René@studio.sterrs.nl. En dan komt het wat dat betreft helemaal goed, lieve vrienden. Het gaat snel. Het is alweer 4:30 in het tweede uurtje van de broadcast. Nog een half uurtje en is gebeurd. Dus time flies when you're having fun. We moeten voortmaken. Want ik heb zometeen nog zo'n mooie, lange, prachtig extended Hits Power FM mix voor je klaar liggen. En die wil ik er ook zeker vandaag. Ik weet niet of we een oude lulhoek van de broadcast toekomen, hoor. Maar dat geeft allemaal niks, want dat is nou juist de broadcast. Wat dat betreft zijn we lekker altijd vrij om te wisselen en te schuiven zoals we willen met de muziek in de broadcast. Maar goed, de broadcast meegemixt. We hebben het er lang over gehad. We hebben hem eigenlijk nooit beetgepakt in de broadcast. Maar we gaan het vandaag toch doen. André Hazes, een opname uit 1991, opgemaakt in het Concertgebouw. De Platina Concert uit 1991, opgenomen in het Concertgebouw. 1991 concert van André Hazes in het Concertgebouw in Amsterdam is 1, vinden wij hier bij Hits Power FM, van zijn bekendste live registraties. Het concert staat bekend als de klassieker en is later ook uitgebracht op dubbelalbum. En na zijn eigen hits zingt hij tijdens dit concert ook Piove. En was er een gastoptreden van Lisa Boré bij het nummer Waarom. En de opnames ook bekend onder de titel Live in het Concertgebouw, lieve vrienden. Nou, ga er goed voor zitten, want het is wel lekker, hoor. Ik ben wel een hele liefhebber van André Hazes, maar om een of andere reden draai ik hem bijna nooit in de broadcast. The story continues in de broadcast meegemixt. Vandaag Hazes.
2: Since we have last met, times have changed, and some have lost track of good music. But do not fear, for we are back. Ladies and gentlemen,

그럼 이런 데 소세 사디 파네베

0: Beleef het mee.
1: De soundtrack van je leven.
0: Ken je deze nog?
1: Terug in de tijd met Hitspower FM.

ik heb hier een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan een vlieger.

0: Solo bienvenidos a...
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Man, man, man, wat een artiest en wat een sfeer altijd in het concertgebouw. Het is opgenomen in 1991, zijn platina-concert. André Hazes live in de broadcast Megamix, lieve vrienden. Heb je ideeën voor de groep of artiest die jij graag een keer wil horen in de broadcast Megamix? Laat het even weten. Mail dan naar René, apenstaartje, studio@sterrs.nl en dan komt het wat dat betreft helemaal goed. Zoals je weet, vrienden van Hits Power FM, kiest Hits Power FM wekelijks een nieuwe lekkere plaat uit die je niet mag missen. En de keuze van deze week kan je zomaar eens bekend voorkomen. Babe Rexha en Faithless presenteren samen de nieuwste nummer New Religion. Heb je hem al gehoord? New Religion, het is de derde single van het nieuwe album Dirty Blonde van Babe Rexha. Maar er is wat bijzonders aan dit album. Ze brengt Dirty Blonde namelijk niet in één keer uit, maar doet dit nummer voor nummer, terwijl ze haar fans laat bepalen in welke volgorde zij de nummers uitbrengt. En blijkbaar zaten de fans te wachten op een vette samenwerking, want voor de derde release kozen ze New Religion. En de nieuwe broadcastweek schrijven in samenwerking met de Britse band Faithless, lieve vrienden. Nou, zometeen heb ik nog een hele mooie Extended Hits Power FM remix voor je klaar liggen. Maar eerst even de première van de nieuwe broadcastweek schrijven. Je gaat hem de komende weken heel vaak horen hier bij Hits Power FM. New Religion is je getiteld. Je gaat luisteren naar Babe Rexha en Faithless.
1: Cultuur en entertainment.
2: Hits Power FM.

16:53 en een beetje. Wat is hier lekker, hè? Je gaat hem de komende week heel vaak voorbij horen komen. Hier bij Hits Power FM. Nieuwe broadcast weekschrijf. Afkomstig van Babe Rexha en Faithless. En het is getiteld New Religion. Ik heb je beloofd. We hebben nog één extended version. Een Hits Power FM extended version voor je klaar liggen. En ik draai hem speciaal voor mijn grote maat hier bij Hits Power FM voor Joop de Graaf. Want ik weet dat hij het zo'n prachtig mooie plaat vindt. Ik heb hem van hem toegemaild gekregen. Ik had hem niet in mijn eigen database zitten. Maar het moest voor mij de allerlaatste worden. Ik weet niet of je hem in zijn huidige uitvoering kent. Maar dan hoor je hem vandaag voor het eerst. Spandau Ballet. Dit is zo mooi. Laatste vocalen van dit uur. Ik heb nu al kippenvel. Through the Barricades.

0: De gouden glans die straalt van je radio. Als je toch een paar uurtjes per week naar Hits Power FM luistert, dan dans je je speakertjes en je radiootje swingt, lieve vrienden. Lekker dit, hè? Spandau Ballet, speciale verzoek voor Joop hier bij Hits Power FM. De Extended Hits Power FM version. Lekker hoor, en het was getiteld Through the Barricades.
1: Knettergek voor je van.
0: Kijk eens, 16:59 en een beetje hoogste tijd om afscheid van elkaar te gaan nemen, lieve vrienden. Ik dank je voor het luisteren naar deze editie van de broadcast op de knettergekke zaterdagmiddag gebeurtenis van Hits Power FM. Ik wens je een fijn weekend. Veel plezier met de uitzendingen van Hits Power FM. En wat ons betreft, wat de broadcast betreft, tot volgende week zaterdag. De ballen, laat ze niet vallen.
1: Iedere zaterdag, René Zon in de broadcast.
2: Saying you're the only one.
3: We'll be right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Bialystok, in het oosten van Polen, is een 15-jarige Nederlandse jongen gevonden die 3 weken geleden vertrok uit Apeldoorn. De jongen werd gisteravond laat slapend bij een bushalte gevonden, 30 kilometer van de grens met Belarus. De Poolse politie meldt dat hij nu wordt opgevangen. Het reisdoel blijft onbekend. Het housefestival Music On in Amsterdam mag dit weekend niet doorgaan. De rechter bepaalde vanmiddag dat de gemeente de vergunning voor de centrale tent terecht heeft ingetrokken vanwege twijfels over de veiligheid. Het evenement, dat vandaag en morgen 20.000 bezoekers verwachtte, is hierdoor afgelast. De organisatie probeerde het festival via de rechter alsnog door te laten gaan. De Reform UK-partij van Nigel Farage wint de lokale verkiezingen in Engeland en krijgt 1448 zetels. Labour verliest ruim 1000 zetels en houdt er 1432 over. In Wales verliest Labour na 100 jaar de grootste positie aan Plaid Cymru. In Schotland wint de Schotse Nationale Partij opnieuw de meeste zetels. Sanne van Dijken heeft in de gewichtsklasse tot 70 kilo brons gewonnen op het Grand Slam Judo in Astana. Joanne van Lieshout werd 5e in de categorie tot 63 kilo. Van Dijken haalde voor het eerst sinds vorig jaar weer een podiumplek. Van Lieshout verloor de kwartfinale en de strijd om het brons. Het weerbericht. Gedurende de dag ontstaan stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft vrijwel overal droog bij maxima tussen 16 en 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
4: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Het referendum over het grotendeels autovrij maken van Berlijn gaat niet door omdat er te weinig handtekeningen zijn opgehaald. De snelwegborden boven de A44 bij Oegstgeest zijn onleesbaar door ouderdom en worden waarschijnlijk pas volgend jaar of het jaar daarop vervangen vanwege bezuinigingen bij Rijkswaterstaat. Housefestival Music On in Amsterdam is kort voor aanvang afgelast omdat de gemeente de vergunning voor de festivaltent heeft ingetrokken. Hilversum heeft onlangs in een wijkcentrum een realistische oefening gehouden waarbij het noodscenario van langdurige stroomuitval en onbereikbare hulpdiensten werd getest. Het weerbericht. Gedurende de dag ontstaan stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft vrijwel overal droog bij maxima tussen 16 en 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.

0: ZFM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Twee activisten die met een vloot naar Gaza voeren, worden binnenkort vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis. Israël verdenkt hen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. De mannen ontkennen de beschuldigingen. 30 schepen van de flotilla willen zich in Marmaris hergroeperen en alsnog proberen humanitaire hulp naar Gaza te brengen. Reform UK heeft bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, met bijna alle stemmen geteld, 1453 zetels behaald in Engelse gemeenteraden, waar de partij eerder 2 zetels had. Labour verloor ruim 1400 zetels en houdt 1052 over. In Wales verloor Labour het leiderschap aan Plaid Cymru. In Schotland bleef de SNP de grootste partij. Het housefestival Music On in Amsterdam mag niet doorgaan. De rechter oordeelde vanmiddag dat de gemeente het verbod op de evenemententent terecht heeft opgelegd. Het festival zou vandaag om 12 uur in het Meerpark starten en was met 20.000 bezoekers uitverkocht. Of bezoekers hun geld terugkrijgen is nog niet bekend. De 14-jarige Maxime uit Apeldoorn is gisteravond gevonden in de buurt van de Pools-Wit-Russische grens, na 3 weken vermist te zijn geweest. Hij werd slapend aangetroffen bij een bushalte in de regio Bialystok en wordt opgevangen. Over zijn reisdoel en gezondheid is niets bekendgemaakt door de Poolse en Nederlandse autoriteiten. Het weerbericht. Wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 16 graden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Zondag blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. Hits Power FM.

is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Twee activisten die door Israël werden vastgehouden na deelname aan een vloot richting Gaza zijn vrijgelaten en zullen waarschijnlijk binnen enkele dagen worden uitgezet. Reform UK is bij de regionale en gemeentelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk de grootste partij geworden, met 1453 zetels, terwijl Labour meer dan 1400 zetels verloor. De rechter heeft vrijdagmiddag besloten dat het Amsterdamse housefestival Music On dit weekend niet mag doorgaan vanwege veiligheidszorgen over de festivaltent. Vermiste Nederlandse tiener Maxime is gisteravond laat in de buurt van de Pools-Wit-Russische grens gevonden en maakt het naar omstandigheden goed. Het weerbericht. Wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 16 graden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Zondag blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

0: ZFM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: service past bij jou. Phonehouse. Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Reform UK heeft bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, met bijna alle stemmen geteld, 1453 zetels behaald in Engelse gemeenteraden, waar de partij eerder 2 zetels had. Labour verloor ruim 1400 zetels en houdt 1052 over. In Wales verloor Labour het leiderschap aan Plaid Cymru. In Schotland bleef de SNP de grootste partij. Twee activisten die met een vloot naar Gaza voeren, worden binnenkort vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis. Israël verdenkt hen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. De mannen ontkennen de beschuldigingen. 30 schepen van de flotilla willen zich in Marmaris hergroeperen en alsnog proberen humanitaire hulp naar Gaza te brengen. De 14-jarige Maxime uit Apeldoorn is gisteravond gevonden in de buurt van de Pools-Wit-Russische grens, na 3 weken vermist te zijn geweest. Hij werd slapend aangetroffen bij een bushalte in de regio Bialystok en wordt opgevangen. Over zijn reisdoel en gezondheid is niets bekendgemaakt door de Poolse en Nederlandse autoriteiten. Het housefestival Music On in Amsterdam mag niet doorgaan. De rechter oordeelde vanmiddag dat de gemeente het verbod op de evenemententent terecht heeft opgelegd. Het festival zou vandaag om 12 uur in het Meerpark starten en was met 20.000 bezoekers uitverkocht. Of bezoekers hun geld terugkrijgen is nog niet bekend. Het weerbericht. Wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 16 graden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Zondag blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Twee activisten die door Israël werden vastgehouden na deelname aan een vloot richting Gaza zijn vrijgelaten en zullen waarschijnlijk binnen enkele dagen worden uitgezet. Reform UK is bij de regionale en gemeentelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk de grootste partij geworden, met 1453 zetels, terwijl Labour meer dan 1400 zetels verloor. De rechter heeft vrijdagmiddag besloten dat het Amsterdamse housefestival Music On dit weekend niet mag doorgaan vanwege veiligheidszorgen over de festivaltent. Vermiste Nederlandse tiener Maxime is gisteravond laat in de buurt van de Pools-Wit-Russische grens gevonden en maakt het naar omstandigheden goed. Het weerbericht. Wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 16 graden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Zondag blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De 14-jarige Maxime uit Apeldoorn is gisteravond gevonden in de buurt van de Pools-Wit-Russische grens, na 3 weken vermist te zijn geweest. Hij werd slapend aangetroffen bij een bushalte in de regio Bialystok en wordt opgevangen. Over zijn reisdoel en gezondheid is niets bekendgemaakt door de Poolse en Nederlandse autoriteiten. Het housefestival Music On in Amsterdam mag niet doorgaan. De rechter oordeelde vanmiddag dat de gemeente het verbod op de evenemententent terecht heeft opgelegd. Het festival zou vandaag om 12 uur in het Meerpark starten en was met 20.000 bezoekers uitverkocht. Of bezoekers hun geld terugkrijgen is nog niet bekend. Reform UK heeft bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, met bijna alle stemmen geteld, 1453 zetels behaald in Engelse gemeenteraden, waar de partij eerder 2 zetels had. Labour verloor ruim 1400 zetels en houdt 1052 over. In Wales verloor Labour het leiderschap aan Plaid Cymru. In Schotland bleef de SNP de grootste partij. 2 activisten die met een vloot naar Gaza voeren, worden binnenkort vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis. Israël verdenkt hen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. De mannen ontkennen de beschuldigingen. 30 schepen van de flotilla willen zich in Marmaris hergroeperen en alsnog proberen humanitaire hulp naar Gaza te brengen. Het weerbericht. Wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 16 graden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Zondag blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
1: de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

at the bottom.

is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Twee activisten die door Israël werden vastgehouden na deelname aan een vloot richting Gaza zijn vrijgelaten en zullen waarschijnlijk binnen enkele dagen worden uitgezet. Reform UK is bij de regionale en gemeentelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk de grootste partij geworden, met 1453 zetels, terwijl Labour meer dan 1400 zetels verloor. De rechter heeft vrijdagmiddag besloten dat het Amsterdamse housefestival Music On dit weekend niet mag doorgaan vanwege veiligheidszorgen over de festivaltent. Vermiste Nederlandse tiener Maxime is gisteravond laat in de buurt van de Pools-Wit-Russische grens gevonden en maakt het naar omstandigheden goed. Het weerbericht. Wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 16 graden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Zondag blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Cruiseschip Hondius, waar 3 passagiers zijn overleden aan het Hantavirus, komt morgenochtend vroeg aan op Tenerife. Ongeveer 29 opvarenden, onder wie Nederlanders, vliegen morgen met een gecharterd toestel naar vliegbasis Eindhoven. Passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan 6 weken in thuisquarantaine. Er is geen aanwijzing voor een pandemie. Duw-activisten die met een vloot richting Gaza voeren, worden vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis. Israël ziet de Palestijns-Spaanse Saif Abu-Keshek en de Braziliaan Thiago Avila als organisatoren van de tocht. De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Een deel van de vloot probeert alsnog richting Gaza te varen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Libanon zijn vandaag zeker 17 mensen om het leven gekomen, vooral in het zuiden. In het noorden van Israël raakten 3 militairen gewond door een aanval met een drone van Hezbollah. Ondanks een formele gevechtspauze gaan aanvallen door. Volgens Libanon zijn deze week meer dan 120 doden gevallen. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep Kan een officiële waarschuwing gegeven. Reden is dat de Israëlische deelnemer op sociale media heeft opgeroepen om op Israël te stemmen, wat tegen de regels is. De betreffende video's zijn verwijderd. De eerste halve finale is dinsdag in Wenen, de finale op 16 mei. Het weerbericht. Wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 16 graden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Zondag blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: of Kamerbreed Stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power FM.

op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Israëlische luchtaanvallen in Libanon hebben vandaag zeker 17 mensen gedood, vooral in het zuiden van het land. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep KAN formeel gewaarschuwd voor het overtreden van de stemmingsregels. Drie passagiers van cruiseschip Hondius zijn overleden aan het Hantavirus en 29 opvarenden vliegen morgen naar Eindhoven. Twee activisten die meevoeren met een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit de Israëlische gevangenis. Het weerbericht. Wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 16 graden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Zondag blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio.

0: Dat.
1: Op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Cruiseschip Hondius, waar 3 passagiers zijn overleden aan het Hantavirus, komt morgenochtend vroeg aan op Tenerife. Ongeveer 29 opvarenden, onder wie Nederlanders, vliegen morgen met een gecharterd toestel naar vliegbasis Eindhoven. Passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan 6 weken in thuisquarantaine. Er is geen aanwijzing voor een pandemie. Duw activisten die met een vloot richting Gaza voeren, worden vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis. Israël ziet de Palestijns-Spaanse Saif Aboukeshek en de Braziliaan Thiago Avila als organisatoren van de tocht. De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Een deel van de vloot probeert alsnog richting Gaza te varen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Libanon zijn vandaag zeker 17 mensen om het leven gekomen, vooral in het zuiden. In het noorden van Israël raakten 3 militairen gewond door een aanval met een drone van Hezbollah. Ondanks een formele gevechtspauze gaan aanvallen door. Volgens Libanon zijn deze week meer dan 120 doden gevallen. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep KAN een officiële waarschuwing gegeven. Reden is dat de Israëlische deelnemer op sociale media heeft opgeroepen om op Israël te stemmen, wat tegen de regels is. De betreffende video's zijn verwijderd. De eerste halve finale is dinsdag in Wenen, de finale op 16 mei. Het weerbericht. Wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 16 graden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Zondag blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Israëlische luchtaanvallen in Libanon hebben vandaag zeker 17 mensen gedood, vooral in het zuiden van het land. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep KAN formeel gewaarschuwd voor het overtreden van de stemmingsregels. Drie passagiers van cruiseschip Hondius zijn overleden aan het Hantavirus en 29 opvarenden vliegen morgen naar Eindhoven. Twee activisten die meevoeren met een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit de Israëlische gevangenis. Het weerbericht. Wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 16 graden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Zondag blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
6: RadioNet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan op Hits Power.
1: Op maakplan van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
0: Hits Power FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Cruiseschip Hondius, waar 3 passagiers zijn overleden aan het Hantavirus, komt morgenochtend vroeg aan op Tenerife. Ongeveer 29 opvarenden, onder wie Nederlanders, vliegen morgen met een gecharterd toestel naar vliegbasis Eindhoven. Passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan 6 weken in thuisquarantaine. Er is geen aanwijzing voor een pandemie. Duw activisten die met een vloot richting Gaza voeren, worden vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis. Israël ziet de Palestijns-Spaanse Saif Aboukeshek en de Braziliaan Thiago Avila als organisatoren van de tocht. De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Een deel van de vloot probeert alsnog richting Gaza te varen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Libanon zijn vandaag zeker 17 mensen om het leven gekomen, vooral in het zuiden. In het noorden van Israël raakten 3 militairen gewond door een aanval met een drone van Hezbollah. Ondanks een formele gevechtspauze gaan aanvallen door. Volgens Libanon zijn deze week meer dan 120 doden gevallen. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep Kan een officiële waarschuwing gegeven. Reden is dat de Israëlische deelnemer op sociale media heeft opgeroepen om op Israël te stemmen, wat tegen de regels is. De betreffende video's zijn verwijderd. De eerste halve finale is dinsdag in Wenen, de finale op 16 mei. Het weerbericht. Wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 16 graden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Zondag blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: te hard over je speakers.
1: Speakers.
0: 24/7 online.
1: It's Power FM.

is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Israëlische luchtaanvallen in Libanon hebben vandaag zeker 17 mensen gedood, vooral in het zuiden van het land. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep KAN formeel gewaarschuwd voor het overtreden van de stemmingsregels. Drie passagiers van cruiseschip Hondius zijn overleden aan het Hantavirus en 29 opvarenden vliegen morgen naar Eindhoven. Twee activisten die meevoeren met een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit de Israëlische gevangenis. Het weerbericht. Wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 16 graden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Zondag blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Cruiseschip Hondius, waar 3 passagiers zijn overleden aan het Hantavirus, komt morgenochtend vroeg aan op Tenerife. Ongeveer 29 opvarenden, onder wie Nederlanders, vliegen morgen met een gecharterd toestel naar vliegbasis Eindhoven. Passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan 6 weken in thuisquarantaine. Er is geen aanwijzing voor een pandemie. Duw-activisten die met een vloot richting Gaza voeren, worden vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis. Israël ziet de Palestijns-Spaanse Saif Aboukeshek en de Braziliaan Thiago Avila als organisatoren van de tocht. De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Een deel van de vloot probeert alsnog richting Gaza te varen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Libanon zijn vandaag zeker 17 mensen om het leven gekomen, vooral in het zuiden. In het noorden van Israël raakten 3 militairen gewond door een aanval met een drone van Hezbollah. Ondanks een formele gevechtspauze gaan aanvallen door. Volgens Libanon zijn deze week meer dan 120 doden gevallen. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep Kan een officiële waarschuwing gegeven. Reden is dat de Israëlische deelnemer op sociale media heeft opgeroepen om op Israël te stemmen, wat tegen de regels is. De betreffende video's zijn verwijderd. De eerste halve finale is dinsdag in Wenen, de finale op 16 mei. Het weerbericht. Wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 16 graden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Zondag blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
1: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Israëlische luchtaanvallen in Libanon hebben vandaag zeker 17 mensen gedood, vooral in het zuiden van het land. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep KAM formeel gewaarschuwd voor het overtreden van de stemmingsregels. Drie passagiers van cruiseschip Hondius zijn overleden aan het hantavirus en 29 opvarenden vliegen morgen naar Eindhoven. Twee activisten die meevoeren met een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit de Israëlische gevangenis. Het weerbericht. Wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 16 graden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Zondag blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: past bij jou. Phonehouse. Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonneluxe producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: Happy Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Cruiseschip Hondius, waar 3 passagiers zijn overleden aan het Hantavirus, komt morgenochtend vroeg aan op Tenerife. Ongeveer 29 opvarenden, onder wie Nederlanders, vliegen morgen met een gecharterd toestel naar vliegbasis Eindhoven. Passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan 6 weken in thuisquarantaine. Er is geen aanwijzing voor een pandemie. Duw activisten die met een vloot richting Gaza voeren, worden vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis. Israël ziet de Palestijns-Spaanse Saif Aboukeshek en de Braziliaan Thiago Avila als organisatoren van de tocht. De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Een deel van de vloot probeert alsnog richting Gaza te varen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Libanon zijn vandaag zeker 17 mensen om het leven gekomen, vooral in het zuiden. In het noorden van Israël raakten 3 militairen gewond door een aanval met een drone van Hezbollah. Ondanks een formele gevechtspauze gaan aanvallen door. Volgens Libanon zijn deze week meer dan 120 doden gevallen. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep Kan een officiële waarschuwing gegeven. Reden is dat de Israëlische deelnemer op sociale media heeft opgeroepen om op Israël te stemmen, wat tegen de regels is. De betreffende video's zijn verwijderd. De eerste halve finale is dinsdag in Wenen, de finale op 16 mei. Het weerbericht. Wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 16 graden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Zondag blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.